0: voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
0: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
0: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

En zondagsmorgens zijn het de boeren die dan erdoor komen loeren. Wordt in Pisaan op Koningsplein ongegeneerd.

0: een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via...

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Het kunstgrasveld bij de sporthaven wordt vernieuwd. Het oude veld lag er sinds 2012. Het nieuwe veld is beter voor het milieu. De vulling bestaat niet meer uit rubberkorrels. Er wordt nu kurk en zand gebruikt. Zaterdag om 3 uur spelen de dames van voetbalclub Mortsel Oudegod als eerste op het nieuwe veld. Iedereen is welkom om te komen kijken en de ploeg aan te moedigen. De stad kreeg steun van Sport Vlaanderen voor deze vernieuwing. De speeltuin op het Sint-Sebastiaansplein in Edegem wordt vernieuwd en uitgebreid. De werken zijn gestart en duren normaal 1 tot 2 weken. De speelplek krijgt nieuwe toestellen. Die zijn niet alleen voor jonge kinderen, maar ook voor kinderen tot ongeveer 13 of 14 jaar. Tot nu toe was de speeltuin vooral bedoeld voor kinderen tot 6 jaar. De gemeente wil zo meer kinderen laten buitenspelen in hun eigen buurt. Ze kunnen er spelen, bewegen en elkaar ontmoeten. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen een stuk koeler en wisselvallig. Er trekken geregeld buien over, mogelijk met een donderslag. En de temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zaterdag blijft het wisselvallig met veel bewolking en opnieuw enkele buien. Het wordt maximaal 21 graden. Zondag blijft het meestal bewolkt, maar zijn er ook langere, droge perioden. De temperatuur loopt dan weer op tot ongeveer 23 graden. De wind waait tijdens het weekend matig uit het zuidwesten.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De Lierse centrumbon verdwijnt in zijn huidige vorm. Vanaf 1 januari 2027 stopt de leverancier met het systeem. Nieuwe bonnen kopen kan daarom niet meer. Wie nog centrumbons heeft, kan die wel nog gebruiken, tot en met 31 december 2026. Daarna zijn ze niet meer geldig. De stad Lier begon in 2014 met de bon om lokale winkels en horeca te steunen. De bon was 10 of 25 euro waard en kon bij meer dan 100 zaken worden gebruikt. De stad zoekt nu naar een nieuw alternatief. In Lint zijn 35 vissen verhuisd uit de vijver naast het OCMW-gebouw. De vijver krijgt binnenkort een nieuwe invulling. De vissen zwommen in de betonnen vijver tussen het OCMW en woonzorgcentrum Zonnestraal. Ze zijn nu naar een grotere vijver gebracht. Dat was nodig omdat het OCMW en de sociale dienst binnenkort verhuizen naar de remise in het park. Het Rode Kruis neemt later zijn intrek in het OCMW-gebouw. Daardoor is er niemand meer die dagelijks voor de vissen kan zorgen. Ook het huidige gebouw van het Rode Kruis wordt later verkocht. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen een stuk koeler en wisselvallig. Er trekken geregeld buien over, mogelijk met een donderslag. En de temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zaterdag blijft het wisselvallig met veel bewolking en opnieuw enkele buien. Het wordt maximaal 21 graden. Zondag blijft het meestal bewolkt, maar zijn er ook langere droge perioden. De temperatuur loopt dan weer op tot ongeveer 23 graden. De wind waait tijdens het weekend matig uit het zuidwesten.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Radioamateurs, opgelet, maak je kofferbak klaar. Op zaterdag 29 augustus is het weer tijd voor de gezellige kofferbakverkoop van de Lierse radioamateurs. Heb je zendapparatuur, ontvangers, antennes, meettoestellen, onderdelen of andere radiospullen die je niet meer gebruikt, breng ze mee en geef ze een nieuwe eigenaar. Zaterdag 29 augustus vanaf 12 uur 's middags aan de Fortweg 24 te Lier. Kom snuisteren tussen interessante toestellen en ontmoet andere radioamateurs. Kofferbakverkoop in het Fort van Lier. Bij lid van een club of een vereniging heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Er is het kasteelfeest Kantekrooi op 30 augustus. Kasteel Kantekrooi is gelegen aan de Kantekrooilaan, 30 te Mortsel. Het kasteelfeest is doorlopend van 9 uur 's ochtends tot 18 uur 's avonds. Er zijn cars en koffie, kunst en antiekmarkt, een barbecue vanaf 12 uur 's middags. Daar is vooraf inschrijven verplicht en dit via kasteelfeestkantekrooibarbecue@gmail.com. Er is ook boogschieten, zwaardvechten, kinderanimatie, muziek en kunst. En de audiovisual is in handen van Henriette van den Berg en Swa van Roosendaal. Kasteelfeest Kantekrooi op 30 augustus aan de Kantekrooilaan nummer 30. En dit van 9 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Het lokaal bestuur van Duffel voert in de omgeving van de Mijlstraat een tonnagebeperking in. Voertuigen zwaarder dan 3,5 ton mogen deze zone niet langer gebruiken als doorgangsroute. Alleen vrachtwagens die in de buurt moeten laden of lossen blijven toegelaten. Met deze maatregel wil Duffel zwaar doorgaand verkeer uit de woonkern weren en vrachtverkeer zoveel mogelijk via grotere wegen, zoals de Gewestweg Oude Liersebaan, laten rijden. De nieuwe regeling sluit aan bij de bestaande tonnagebeperkingen in Duffel-West en Duffel-Oost. In Niel zijn er de komende maanden veel werken. Daardoor zijn er afsluitingen en omleidingen. Vooral in september verandert de verkeerssituatie vaak. Er wordt gewerkt in onder meer de Boomse Straat, Antwerpse Straat, Stationsstraat, Albertstraat en Landbouwstraat. De werken gebeuren in opdracht van Pitpa en Fluvius. Ze duren zeker tot begin oktober. Ook de fietsostrade tussen Boom en Niel blijft dicht. Er is eerst nog een studie van de ondergrond nodig. Daarvoor moet genoeg regenen vallen. Mogelijk gaat de fietsostrade pas in het voorjaar van 2027 weer open. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen een stuk koeler en wisselvallig. Er trekken geregeld buien over, mogelijk met een donderslag. En de temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zaterdag blijft het wisselvallig met veel bewolking en opnieuw enkele buien. Het wordt maximaal 21 graden. Zondag blijft het meestal bewolkt, maar zijn er ook langere droge perioden. De temperatuur loopt dan weer op tot ongeveer 23 graden. De wind waait tijdens het weekend matig uit het zuidwesten.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen. Radio.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op donderdag
1: bij Radio Zuidrand.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De code is gekraakt. 1, 2, 3.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is de 23e editie Grote Prijs Rupske Lauwers. Op zondag 13 september strijkt het wielerplezier weer neer in Hemiksem. VZW Rupske Lauwers organiseert de 23e editie van de Grote Prijs Rupske Lauwers. Een dag vol koers, ambiance en sfeer aan Café De Zoete Inval, Assestraat 179 in Hemiksem. Op het programma om 13:30 een toeristenkoers, om 14:45 Grote Prijs Rupske Lauwers voor masters categorieën C, D en E. Om 16:00 de Grote Prijs Rupske Lauwers voor liefhebbers. Kom supporteren, geniet van een drankje en beleef een spannende namiddag koers. Iedereen is welkom op zondag 13 september in Hemiksem. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het kunstgrasveld bij de sporthaven wordt vernieuwd. Het oude veld lag er sinds 2012. Het nieuwe veld is beter voor het milieu. De vulling bestaat niet meer uit rubberkorrels. Er wordt nu kurk en zand gebruikt. Zaterdag om 3 uur spelen de dames van voetbalclub Mortsel Oudegod als eerste op het nieuwe veld. Iedereen is welkom om te komen kijken en de ploeg aan te moedigen. De stad kreeg steun van Sport Vlaanderen voor deze vernieuwing. De speeltuin op het Sint-Sebastiaansplein in Edegem wordt vernieuwd en uitgebreid. De werken zijn gestart en duren normaal 1 tot 2 weken. De speelplek krijgt nieuwe toestellen. Die zijn niet alleen voor jonge kinderen, maar ook voor kinderen tot ongeveer 13 of 14 jaar. Tot nu toe was de speeltuin vooral bedoeld voor kinderen tot 6 jaar. De gemeente wil zo meer kinderen laten buitenspelen in hun eigen buurt. Ze kunnen er spelen, bewegen en elkaar ontmoeten. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen een stuk koeler en wisselvallig. Er trekken geregeld buien over, mogelijk met een donderslag. En de temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zaterdag blijft het wisselvallig met veel bewolking en opnieuw enkele buien. Het wordt maximaal 21 graden. Zondag blijft het meestal bewolkt, maar zijn er ook langere droge perioden. De temperatuur loopt dan weer op tot ongeveer 23 graden. De wind waait tijdens het weekend matig uit het zuidwesten.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

beste muziek, het beste gevoel. Zuidrand. I wanna give you devotion.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Reet heeft zijn 26e palingfestijn. Dit op zondag 6 september in het Gildenhuis van Reet aan de Eikenstraat nummer 13. Paling op Mariekerkse wijze en ook vol au vent verkrijgbaar. Zondag 6 september van 11:30 tot 14 uur en van 16 uur tot 18 uur. Inschrijven en bestellen kan via www.sintceciliareet.be/events/palingfestijn. Opgelet, kom je eten, is reserveren zeker nodig. Heb je paling om mee te nemen, moet je zeker reserveren. Palingfestijn Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Reet op 6 september in het Gildenhuis van Reet aan de Eikenstraat nummer 13. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op donderdag
1: bij Radio Zuidrand.

man. Welcome tonight at the MGM Grand Las Vegas. The man.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wil jij ook wel eens rondjes rijden op het prachtige motocrosscircuit De Klak in Reet? Ben je uit de buurt en heb je nog ergens een motor in de schuur of garage staan? Hobbyrijder of beginneling, je hebt geen licentie en fun hebben primeert boven competitiestress? Schrijf je dan zeker in voor de grote prijs De Klak Reet op zaterdag 3 oktober op circuit De Klak, Serensbaan te Reet. Info via mc.dekleiduivels@gmail.com. Dat is mc.dekleiduivels@gmail.com. Inschrijven vanaf 7 uur 's morgens op zaterdag 3 oktober in de feesttent op het terrein. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De Lierse centrumbon verdwijnt in zijn huidige vorm. Vanaf 1 januari 2027 stopt de leverancier met het systeem. Nieuwe bonnen kopen kan daarom niet meer. Wie nog centrumbons heeft, kan die wel nog gebruiken, tot en met 31 december 2026. Daarna zijn ze niet meer geldig. De stad Lier begon in 2014 met de bon om lokale winkels en horeca te steunen. De bon was 10 of 25 euro waard en kon bij meer dan 100 zaken worden gebruikt. De stad zoekt nu naar een nieuw alternatief. In Lint zijn 35 vissen verhuisd uit de vijver naast het OCMW-gebouw. De vijver krijgt binnenkort een nieuwe invulling. De vissen zwommen in de betonnen vijver tussen het OCMW en woonzorgcentrum Zonnestraal. Ze zijn nu naar een grotere vijver gebracht. Dat was nodig omdat het OCMW en de sociale dienst binnenkort verhuizen naar de remise in het park. Het Rode Kruis neemt later zijn intrek in het OCMW-gebouw. Daardoor is er niemand meer die dagelijks voor de vissen kan zorgen. Ook het huidige gebouw van het Rode Kruis wordt later verkocht. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen een stuk koeler en wisselvallig. Er trekken geregeld buien over, mogelijk met een donderslag. En de temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zaterdag blijft het wisselvallig met veel bewolking en opnieuw enkele buien. Het wordt maximaal 21 graden. Zondag blijft het meestal bewolkt, maar zijn er ook langere droge perioden. De temperatuur loopt dan weer op tot ongeveer 23 graden. De wind waait tijdens het weekend matig uit het zuidwesten.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Ripple Circus, een gigantische spiraal van 2,5 meter hoog die over het podium rolt. Drie acrobaten en een flinke dosis kracht, flow en wrijving. In Ripple Circus gaat At The Tea Time Company de uitdaging aan met een metalen wiel dat soms gehoorzaamt en soms helemaal zijn eigen plan trekt. Fort Bom, zondag 6 september van 12:30 tot 15:00 in de namiddag. Gratis en zonder ticket. Info via www.mortsel.be/fortbom. En dit alles in Fort 4, te Mortsel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

Sounds. Senti. Allora dammi la tua mano.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Cultuurhuis IV Bika, Hemiksem, Schelle en Niel stelt voor op donderdag 3 september om 20 uur 's avonds in Hellegathof, Noeverseweg 34, te Niel, Frans Kalf, openluchtconcert. Frans Kalf is half Amsterdammer en half Gentenaar en een cynische, vrolijke levenskunstenaar. Met pakkende liedjes en rake teksten neemt hij je onder het goedkeurend oog van Ramses Shaffy en Jacques Brel mee in zijn bitterzoete wereld. Kom hem ontdekken in Niel. De toegang is gratis, maar reserveren is nodig via www.ivbica.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het lokaal bestuur van Duffel voert in de omgeving van de Mijlstraat een tonnagebeperking in. Voertuigen zwaarder dan 3,5 ton mogen deze zone niet langer gebruiken als doorgangsroute. Alleen vrachtwagens die in de buurt moeten laden of lossen blijven toegelaten. Met deze maatregel wil Duffel zwaar doorgaand verkeer uit de woonkern weren en vrachtverkeer zoveel mogelijk via grotere wegen, zoals de gewestweg Oude Liersebaan, laten rijden. De nieuwe regeling sluit aan bij de bestaande tonnagebeperkingen in Duffel-West en Duffel-Oost. In Niel zijn er de komende maanden veel werken. Daardoor zijn er afsluitingen en omleidingen. Vooral in september verandert de verkeerssituatie vaak. Er wordt gewerkt in onder meer de Boomse Straat, Antwerpse Straat, Stationsstraat, Albertstraat en Landbouwstraat. De werken gebeuren in opdracht van Pitpa en Fluvius. Ze duren zeker tot begin oktober. Ook de fietsostrade tussen Boom en Niel blijft dicht. Er is eerst nog een studie van de ondergrond nodig. Daarvoor moet genoeg regenen vallen. Mogelijk gaat de fietsostrade pas in het voorjaar van 2027 weer open. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen een stuk koeler en wisselvallig. Er trekken geregeld buien over, mogelijk met een donderslag. En de temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zaterdag blijft het wisselvallig met veel bewolking en opnieuw enkele buien. Het wordt maximaal 21 graden. Zondag blijft het meestal bewolkt, maar zijn er ook langere droge perioden. De temperatuur loopt dan weer op tot ongeveer 23 graden. De wind waait tijdens het weekend matig uit het zuidwesten.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Fresh Meat Comedy Open Mic op 14 september met start de 20 uur 's avonds. Voor plus 16-jarigen aan het Douaneplein 8 te Mechelen. Omdat het vorig seizoen zo gezellig was en we er zelf veel te veel plezier aan beleefden, doen we het gewoon opnieuw. 8 comedians, elk 8 minuten op 1 uniek podium. Dat van het Klimcafé. De sfeer in het Klimcafé is gezellig. De comedians zorgen voor warmte, goede jokes en onverwachte momenten. Iedereen is welgekomen op 14 september met start de 20 uur 's avonds. Gratis inkom. Fresh Meat Comedy Open Mic. Douaneplein 8 te Mechelen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: 4 mei met 10 jaar Snappenbos Boeghout. Op zaterdag 29 augustus viert Boeghout het 10-jarig bestaan van Sportpark Snappenbos. Van 10 uur 's morgens tot 16 uur in de namiddag is iedereen gratis welkom voor een dag vol sportplezier en ontmoeting. Probeer nieuwe sporten uit tijdens de gratis initiaties van verschillende sportclubs. Ontdek het aanbod van de lokale sportverenigingen op de verenigingenmarkt. Kinderen kunnen zich uitleven op de springkastelen. Ondertussen kan je ook supporteren voor de Boeghoutse voetbalploegen tijdens de wedstrijden van Boeghout Bekert. Sporthal Snappenbos vind je aan de Vrentse Steenweg 224 te Boeghout. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Het kunstgrasveld bij de sporthaven wordt vernieuwd. Het oude veld lag er sinds 2012. Het nieuwe veld is beter voor het milieu. De vulling bestaat niet meer uit rubberkorrels. Er wordt nu kurk en zand gebruikt. Zaterdag om 3 uur spelen de dames van voetbalclub Mortsel Oudegod als eerste op het nieuwe veld. Iedereen is welkom om te komen kijken en de ploeg aan te moedigen. De stad kreeg steun van Sport Vlaanderen voor deze vernieuwing. De speeltuin op het Sint-Sebastiaansplein in Edegem wordt vernieuwd en uitgebreid. De werken zijn gestart en duren normaal 1 tot 2 weken. De speelplek krijgt nieuwe toestellen. Die zijn niet alleen voor jonge kinderen, maar ook voor kinderen tot ongeveer 13 of 14 jaar. Tot nu toe was de speeltuin vooral bedoeld voor kinderen tot 6 jaar. De gemeente wil zo meer kinderen laten buitenspelen in hun eigen buurt. Ze kunnen er spelen, bewegen en elkaar ontmoeten. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen een stuk koeler en wisselvallig. Er trekken geregeld buien over, mogelijk met een donderslag. En de temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zaterdag blijft het wisselvallig met veel bewolking en opnieuw enkele buien. Het wordt maximaal 21 graden. Zondag blijft het meestal bewolkt, maar zijn er ook langere, droge perioden. De temperatuur loopt dan weer op tot ongeveer 23 graden. De wind waait tijdens het weekend matig uit het zuidwesten.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Heb jij ook zin in een avond vol weetjes, plezier en gezonde competitie? Op vrijdag 25 september om 20 uur 's avonds organiseert Concertband de Scheldezonen uit Hoboken haar jaarlijkse quiz in cultureel centrum Moretus aan de Berkende Rode Lei te Hoboken. Trommel je slimste vrienden, familie of collega's op en strijd mee om de eeuwige quizroem. Verwacht een gevarieerde quiz met vragen voor iedereen. Een gezellige sfeer en natuurlijk de nodige drankjes en versnaperingen. Let op, vooraf inschrijven is wel verplicht. En dat kan via www.scheldezone.be of scheldezonen@hotmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand. Het

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: De zomerendfeesten in de gemeente Hoven op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus. Dit is het programma van zaterdag 29 augustus. Om 8 uur 's ochtends rommelmarkt, om 9 uur 30 de langste ontbijttafel, om 10 uur de braderij, kermis en shopping, om 13 uur 30 reuzenstoet met Peer de Garde, Moulies en vrienden, om 17 uur aperitief aangeboden door het lokaal bestuur van de gemeente Hoven, 19 uur 45 harmonie Orkest Sint Laureis en optreden van de Jammers. Op de twee podia zijn er verschillende optredens. Podium Sint Laureis Plein, DJ Handjes in de Lucht, Christophe Zonneschijn, Sergio Casablanca Carambolco en Sindicato Sonico en DJ Woodroo. Butcher Stage, Kyle and the Kids, Surprise, DJ Sir Duke en DJ Axel Dazeleren. Alle info vind je via www.hoven.be/zomerendfeesten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.nl.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De Lierse centrumbon verdwijnt in zijn huidige vorm. Vanaf 1 januari 2027 stopt de leverancier met het systeem. Nieuwe bonnen kopen kan daarom niet meer. Wie nog centrumbons heeft, kan die wel nog gebruiken, tot en met 31 december 2026. Daarna zijn ze niet meer geldig. De stad Lier begon in 2014 met de bon om lokale winkels en horeca te steunen. De bon was 10 of 25 euro waard en kon bij meer dan 100 zaken worden gebruikt. De stad zoekt nu naar een nieuw alternatief. In Lint zijn 35 vissen verhuisd uit de vijver naast het OCMW-gebouw. De vijver krijgt binnenkort een nieuwe invulling. De vissen zwommen in de betonnen vijver tussen het OCMW en woonzorgcentrum Zonnestraal. Ze zijn nu naar een grotere vijver gebracht. Dat was nodig omdat het OCMW en de sociale dienst binnenkort verhuizen naar de remise in het park. Het Rode Kruis neemt later zijn intrek in het OCMW-gebouw. Daardoor is er niemand meer die dagelijks voor de vissen kan zorgen. Ook het huidige gebouw van het Rode Kruis wordt later verkocht. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen een stuk koeler en wisselvallig. Er trekken geregeld buien over, mogelijk met een donderslag. En de temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zaterdag blijft het wisselvallig met veel bewolking en opnieuw enkele buien. Het wordt maximaal 21 graden. Zondag blijft het meestal bewolkt, maar zijn er ook langere droge perioden. De temperatuur loopt dan weer op tot ongeveer 23 graden. De wind waait tijdens het weekend matig uit het zuidwesten.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 30 augustus vindt naar jaarlijkse gewoonte de Eco- en Boerenmarkt plaats in Waarloos. Van 9 uur 's morgens tot 16 uur in de namiddag ontdek je er ecologische, duurzame en fairtrade producten en initiatieven uit de regio. Kom proeven van heerlijke streekproducten. Geniet van de gezellige sfeer, leuke animatie en activiteiten voor jong en oud. En maak er een fijne dag van met familie en vrienden. De markt is een initiatief van de Landelijke Gilde Waarloos en is in de Ferdinand Maastraat te Waarloos. Meer info vind je op www.waarloos.landelijkegilden.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons zeker weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Op het werk, in de auto, bij je thuis of in de winkel. Non-stop de grootste hits aller tijden. Radio Zuidrand.

Universiteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is de Backdraft Cup 2026. De eerste editie. Op zaterdag 12 september organiseert Brandweer Contig de allereerste editie van de Backdraft Cup Darts. Een gezellig koppel darts toernooi waar sfeer, sportiviteit en plezier centraal staan. Vorm een duo en beleef samen een dag vol mooie wedstrijden en gezelligheid. Ook een G-dartstand zal aanwezig zijn. Inschrijven kan via www.dartspace.com. Er is €20 per ploeg inleg en het is cash in, cash out. Brandweer Zonerand, Post Contig, Witvrouwenveldstraat nummer 32 te Contig. Op zaterdag 12 september met start te 10 uur. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het lokaal bestuur van Duffel voert in de omgeving van de Mijlstraat een tonnagebeperking in. Voertuigen zwaarder dan 3,5 ton mogen deze zone niet langer gebruiken als doorgangsroute. Alleen vrachtwagens die in de buurt moeten laden of lossen blijven toegelaten. Met deze maatregel wil Duffel zwaar doorgaand verkeer uit de woonkern weren en vrachtverkeer zoveel mogelijk via grotere wegen, zoals de Gewestweg Oude Liersebaan, laten rijden. De nieuwe regeling sluit aan bij de bestaande tonnagebeperkingen in Duffel-West en Duffel-Oost. In Niel zijn er de komende maanden veel werken. Daardoor zijn er afsluitingen en omleidingen. Vooral in september verandert de verkeerssituatie vaak. Er wordt gewerkt in onder meer de Boomse Straat, Antwerpse Straat, Stationsstraat, Albertstraat en Landbouwstraat. De werken gebeuren in opdracht van Pitpa en Fluvius. Ze duren zeker tot begin oktober. Ook de fietsostrade tussen Boom en Niel blijft dicht. Er is eerst nog een studie van de ondergrond nodig. Daarvoor moet genoeg regenen vallen. Mogelijk gaat de fietsostrade pas in het voorjaar van 2027 weer open. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen een stuk koeler en wisselvallig. Er trekken geregeld buien over, mogelijk met een donderslag. En de temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zaterdag blijft het wisselvallig met veel bewolking en opnieuw enkele buien. Het wordt maximaal 21 graden. Zondag blijft het meestal bewolkt, maar zijn er ook langere droge perioden. De temperatuur loopt dan weer op tot ongeveer 23 graden. De wind waait tijdens het weekend matig uit het zuidwesten.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zaterdag 5 september verandert Deurne Dorp in een openluchtpodium tijdens Wondering. Op maar liefst 14 locaties geniet je van gratis theater, muziek, verwondering, verbazing en onverwachte ontmoetingen. Met spectaculaire voorstellingen van artiesten en gezelschappen uit binnen- en buitenland. Ontdek het volledige programma en alle locaties via www.deurne.be/wondering. Dat is www.deurne.be/wondering. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De grootste hits van vandaag
2: en vroeger.
1: U luistert naar regionale radio
2: Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wie zegt er dat je te jong bent om aan een kampioenschap deel te nemen? Op zondag 13 september organiseren de Gezinsbond en Fietsersbond van Edegem het EK Loopfietsen. Peuters en kleuters van 1 tot 5 jaar kunnen er hun eerste koerservaring opdoen. Het parcours wordt aangepast aan de verschillende leeftijdscategorieën. Iedere deelnemer is een winnaar en krijgt na afloop een mooi aandenken. Indien je geen eigen loopfiets hebt, kan je altijd gebruik maken van de loopfietsen die ter plaatse beschikbaar zijn. Zondag 13 september van 14 tot 17 uur op het basketbalterrein Romeinse Put. Romeinse Put 97 te Edegem. Inschrijven doe je via vanrossomluk@gmail.com. Dat is vanrossomluk@gmail.com. De deelname bedraagt 5 euro. Voor ingeschreven bedraagt 3 euro. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het kunstgrasveld bij de sporthaven wordt vernieuwd. Het oude veld lag er sinds 2012. Het nieuwe veld is beter voor het milieu. De vulling bestaat niet meer uit rubberkorrels. Er wordt nu kurk en zand gebruikt. Zaterdag om 3 uur spelen de dames van voetbalclub Mortsel Oudegod als eerste op het nieuwe veld. Iedereen is welkom om te komen kijken en de ploeg aan te moedigen. De stad kreeg steun van Sport Vlaanderen voor deze vernieuwing. De speeltuin op het Sint-Sebastiaansplein in Edegem wordt vernieuwd en uitgebreid. De werken zijn gestart en duren normaal 1 tot 2 weken. De speelplek krijgt nieuwe toestellen. Die zijn niet alleen voor jonge kinderen, maar ook voor kinderen tot ongeveer 13 of 14 jaar. Tot nu toe was de speeltuin vooral bedoeld voor kinderen tot 6 jaar. De gemeente wil zo meer kinderen laten buitenspelen in hun eigen buurt. Ze kunnen er spelen, bewegen en elkaar ontmoeten. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen een stuk koeler en wisselvallig. Er trekken geregeld buien over, mogelijk met een donderslag. En de temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zaterdag blijft het wisselvallig met veel bewolking en opnieuw enkele buien. Het wordt maximaal 21 graden. Zondag blijft het meestal bewolkt, maar zijn er ook langere droge perioden. De temperatuur loopt dan weer op tot ongeveer 23 graden. De wind waait tijdens het weekend matig uit het zuidwesten.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: De zomerendfeesten in de gemeente Hove op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus. Dit is het programma voor vrijdag 28 augustus. Om 16 uur in de namiddag start zomerendfeesten, braderij, kermis en shopping en sprookjesvertellingen en straatanimatie. Om 17.45 uur is er de Chinese leeuwendans en harmonieorkest Sint-Laureis. 19.45 uur het concert van de harmonie en een optreden van de Jammers. Op vrijdag zijn er op twee podia optredens op het Sint-Laureisplein. Is er Rafa, Soulshine, Modest, DJ Ruben van Gucht en DJ Dino. Op de Butchers Stage is er Afterwork, Viertakt, Willy Sommers, DJ Wout en DJ Livado. Alle info vind je via www.hove.be/zomerendfeesten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand. Alleen.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Vlieg is neergestreken in de BIP van Edichem. Met als thema Zie jij wat ik zie, kunnen kinderen van 4 tot 8 jaar er nog tot 31 augustus op zoek naar een verborgen schat. Dit tijdens de openingsuren van de BIP in het Vrije Tijdcentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edichem. Wie de antwoorden vindt, kan de code van de schatkist van Vlieg kraken. Voor kinderen van 8 tot 12 jaar is er een andere uitdaging. Zij kunnen met hun smartphone op schattenzoektocht. Een BIPsterspel leidt in langs 10 boeken en bijbehorende vragen die hen uiteindelijk naar de schat van Vlieg brengt. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De Lierse centrumbon verdwijnt in zijn huidige vorm. Vanaf 1 januari 2027 stopt de leverancier met het systeem. Nieuwe bonnen kopen kan daarom niet meer. Wie nog centrumbons heeft, kan die wel nog gebruiken, tot en met 31 december 2026. Daarna zijn ze niet meer geldig. De stad Lier begon in 2014 met de bon om lokale winkels en horeca te steunen. De bon was 10 of 25 euro waard en kon bij meer dan 100 zaken worden gebruikt. De stad zoekt nu naar een nieuw alternatief. In Lint zijn 35 vissen verhuisd uit de vijver naast het OCMW-gebouw. De vijver krijgt binnenkort een nieuwe invulling. De vissen zwommen in de betonnen vijver tussen het OCMW en woonzorgcentrum Zonnestraal. Ze zijn nu naar een grotere vijver gebracht. Dat was nodig omdat het OCMW en de sociale dienst binnenkort verhuizen naar de remise in het park. Het Rode Kruis neemt later zijn intrek in het OCMW-gebouw. Daardoor is er niemand meer die dagelijks voor de vissen kan zorgen. Ook het huidige gebouw van het Rode Kruis wordt later verkocht. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen een stuk koeler en wisselvallig. Er trekken geregeld buien over, mogelijk met een donderslag. En de temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zaterdag blijft het wisselvallig met veel bewolking en opnieuw enkele buien. Het wordt maximaal 21 graden. Zondag blijft het meestal bewolkt, maar zijn er ook langere droge perioden. De temperatuur loopt dan weer op tot ongeveer 23 graden. De wind waait tijdens het weekend matig uit het zuidwesten.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op zondag 30 augustus is er de Prevom Superhelden Run. Kom mee lopen of wandelen ten voordele van het Superheldenfonds van de Kinderspoed in het UZA. Praktische info zondag 30 augustus met start en eindpunt aan Brouwerij De Klem, Galileilaan 90 te Niel. Wandelen 5 kilometer is €12 deelnameprijs met start tussen 11 uur en 15 uur 30. Lopen 5 kilometer, dat is €12 deelnameprijs met start om 11 uur 30 en 13 uur 30 in de namiddag. Lopen 10 kilometer, dat is €16 deelnameprijs met start om 11 uur 15 en 13 uur op de middag. Met deze actie willen we zoveel mogelijk geld inzamelen voor het Superheldenfonds van de UZA Foundation, dat zich inzet voor de pediatrische spoedgevallen bij kinderen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus duiken we tijdens het derde Vlindervinders en Mottenzotten weekend van Natuurpunt Land van Rijen samen de wonderenwereld in van alles wat fladdert, fonkelt en vliegt. Wat mag je verwachten? Spelenderwijs ontdekken hoe onze vlinders leven. Smeer maken om nachtvlinders te lokken. Nachtvlinders vangen met een echte mottenexpert. Kamperen in de natuur en in je eigen tent slapen. Een weekend vol natuurbeleving, verwondering en ontdekking. Inschrijven moet je wel via www.natuurpunt.be/agenda/vlindervinders en mottenzottenweekend. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Het lokaal bestuur van Duffel voert in de omgeving van de Mijlstraat een tonnagebeperking in. Voertuigen zwaarder dan 3,5 ton mogen deze zone niet langer gebruiken als doorgangsroute. Alleen vrachtwagens die in de buurt moeten laden of lossen blijven toegelaten. Met deze maatregel wil Duffel zwaar doorgaand verkeer uit de woonkern weren en vrachtverkeer zoveel mogelijk via grotere wegen, zoals de Gewestweg Oude Liersebaan, laten rijden. De nieuwe regeling sluit aan bij de bestaande tonnagebeperkingen in Duffel-West en Duffel-Oost. In Niel zijn er de komende maanden veel werken. Daardoor zijn er afsluitingen en omleidingen. Vooral in september verandert de verkeerssituatie vaak. Er wordt gewerkt in onder meer de Boomse Straat, Antwerpse Straat, Stationsstraat, Albertstraat en Landbouwstraat. De werken gebeuren in opdracht van Pitpa en Fluvius. Ze duren zeker tot begin oktober. Ook de fietsostrade tussen Boom en Niel blijft dicht. Er is eerst nog een studie van de ondergrond nodig. Daarvoor moet genoeg regenen vallen. Mogelijk gaat de fietsostrade pas in het voorjaar van 2027 weer open. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen een stuk koeler en wisselvallig. Er trekken geregeld buien over, mogelijk met een donderslag. En de temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zaterdag blijft het wisselvallig met veel bewolking en opnieuw enkele buien. Het wordt maximaal 21 graden. Zondag blijft het meestal bewolkt, maar zijn er ook langere droge perioden. De temperatuur loopt dan weer op tot ongeveer 23 graden. De wind waait tijdens het weekend matig uit het zuidwesten.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 13 september bruist provinciaal recreatiedomein De Schorre te boom opnieuw van spel, creativiteit en kinderpret tijdens de 22e editie van Schorremorrie. Samen met de Gezinsbond en gemeente Boom zet De Schorre opnieuw een dag vol verwondering en plezier op poten voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Meer info en tickets vind je op deschorre.be. Een laagdrempelig festival waar spelen, ontdekken en samen plezier maken centraal staan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Op het werk, in de auto, bij je thuis of in de winkel. Non-stop de grootste hits aller tijden. Radio Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 19 september organiseert Team Stino de nazomerbar op domein De Locht in Duffel. Nog één keer samen genieten van een lange namiddag en avond. De zomer wat rekken en ze daarna in stijl afsluiten. Verwacht je aan foodtrucks, drinks en DJ's een gezellige nazomersfeer. En voor de kleinsten voorzien we kinderanimatie en een springkasteel. Daarnaast is er ook een cuptoernooi. De opbrengst gaat integraal naar Kom op tegen kanker. De nazomerbar op zaterdag 19 september van 14 uur in de namiddag tot 1 uur 's nachts. Domein De Locht, Lierse Steenweg 44, te Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het kunstgrasveld bij de sporthaven wordt vernieuwd. Het oude veld lag er sinds 2012. Het nieuwe veld is beter voor het milieu. De vulling bestaat niet meer uit rubberkorrels. Er wordt nu kurk en zand gebruikt. Zaterdag om 3 uur spelen de dames van voetbalclub Mortsel Oudegod als eerste op het nieuwe veld. Iedereen is welkom om te komen kijken en de ploeg aan te moedigen. De stad kreeg steun van Sport Vlaanderen voor deze vernieuwing. De speeltuin op het Sint-Sebastiaansplein in Edegem wordt vernieuwd en uitgebreid. De werken zijn gestart en duren normaal 1 tot 2 weken. De speelplek krijgt nieuwe toestellen. Die zijn niet alleen voor jonge kinderen, maar ook voor kinderen tot ongeveer 13 of 14 jaar. Tot nu toe was de speeltuin vooral bedoeld voor kinderen tot 6 jaar. De gemeente wil zo meer kinderen laten buitenspelen in hun eigen buurt. Ze kunnen er spelen, bewegen en elkaar ontmoeten. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen een stuk koeler en wisselvallig. Er trekken geregeld buien over, mogelijk met een donderslag. En de temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zaterdag blijft het wisselvallig met veel bewolking en opnieuw enkele buien. Het wordt maximaal 21 graden. Zondag blijft het meestal bewolkt, maar zijn er ook langere droge perioden. De temperatuur loopt dan weer op tot ongeveer 23 graden. De wind waait tijdens het weekend matig uit het zuidwesten.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Heemkring Duffel organiseert op 29 augustus een gratis bezoek aan het erfgoedmuseum van onze buren, Heemkundige Kring Lint. Ervaren gidsen begeleiden ons doorheen de Ambachtstraat, waar alle thema's van het vroegere dagelijkse leven aan bod komen. Ook het museumdeel De Ploeg komt aan bod. Dus op 29 augustus om 14 uur in de namiddag aan de Koning Albertstraat 43 te Lint. Inschrijven is noodzakelijk en kan bij Karel de Belder op het nummer 0485 60 81 84 of via karel.de.belder21@gmail.com. Het kan ook nog via Roger Hermans op het nummer 0479 97 33 44 of via hermansroger@scarlet.be en ook nog via het contactformulier op de website van heemkringduffel.org. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat dat ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Radio Zuidland.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zet zondag 30 augustus met stip in je agenda. Want we sluiten de zomer af met een knaller van een familiedag. Een dag van de Bornemnaar. In domein Breven. Aan de Brevendreef 56B te Bornem. En dit van 13 uur 's middags tot 20 uur 's avonds. Een dag vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. En dit met maar liefst 4 top acts op het podium. 13 uur 45, Mega Mindy. 15 uur, Belle PRS. Om 17 uur, Truphonic featuring Sandrine. En om 19 uur, Reggie. Geniet van lekker eten, frisse drankjes, knotsgekke animatie en neem een duik in het openluchtzwembad. En terwijl je feest, steun je tegelijk de Bornemse verenigingen. Dus mis dit niet. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiderland.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand, 70s at 7.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Iris R8.

0: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.
1: Hey, what's up, fellas?
2: Hanging out down.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.